geen wat blij. Bly daar oor, ook om ver ons oor grond. En wat is, is een mens, dynamiet met

by the big ere term. Je die in je dit en je die. Je schreef voor die bellen en je zei my master kwijt. Oh ja.

0: beter.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

weer zo lang. Kom ik zeg voor jou, wat het is van mij rouw. Hé hey man, is allemaal lekker in hierdie land van ons. Zo moet die bultong met een lekker veekje op. Een vierkie wat brandt met het topje op die kool. En die wereldbeker wat op handen is. Kom eens kijken.

by die kloof aan die Magaliesberg sang. Na nachte teen die kranse in die reen, het een siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man. En daarna was die berge weer alleen.

0: Wie weet, nee, dat is die mooigheid van die kinders en dat is die mooigheid van die dingen. Maar ja, ek gaan nog, het gaan een moeilijke een wees met die.
1: Het gaan een moeilijke een wees met die.
0: Ek is een cool oom, though. I'll be a cool skoonpa. I get that.
1: Ek het al vertale van my vriendinne gespy-date.
0: Okay.
1: So spy-date is wanneer jou vriendin op een date gaan.
0: Ja. Yeah.
1: En jy is toevallig niet oetal.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ek doen het met een hele entourage ook. En ons dra swart brille, swart kleren. Ons vat een courant van 1920 saam.
0: Awe.
1: Snel ons gaaikies. Ons Pink Panther-ie ding.
0: Awe.
1: Weet, 100%. Like, yeah. So, asseblief kan ek het doen. Ek sal gaaikies snel vir jou.
0: Maar die groot ding is, ek moet ja sê vir die date eers. En dis my probleem.
1: Gaan het wees as hulle nou gaan fliek, nee? En ek kan achter hulle sit en die hele tijd gaan. Wat doen hulle daar? Hoe kom is jou hand toe? Verskuif jou arm. Daar is een handres. Ek denk jylle moet opskuif. Kom, ek sit tussen julle.
0: Kom, ons praat oor iets anders. Kom, ons begin net iets. Ons praat oor iets anders.
1: Weet jy wat sal jou laat beter voel?
0: Wat?
1: Een melktaart koek daar. Pannekoek, melk, taart, koek,
0: taart. I know.
1: Kan iemand vir my een melk vind? Gaarkie en Rolandie wil nie?
0: Op my naam in hierdie gele deal ingooi. I know nothing.
1: Jy het die bestanddele gekoop. Jy was baie bewus van wat jy jouself ingelaat. Artikel 89 sê. Samenswering.
0: True that though, nee? Guilty by association.
1: Ek het geweet ek moes Pinky promise.
0: See, that's where the for better and for worse comes in, right?
1: It is the worst.
0: That's the worst. This is the worst. You're hangry now.
1: Ek is hangry now. Mm. En ek het net gister gesê, want ek volg een baie streng dieet. Mm. En toe gister te sê, maar hoe gaan jy dit eet? Want jy mag het nie. Toe sê ek, maar as dit vir jou gegift word, is
0: true
1: toch
0: that,
1: geen calorieën. Ja,
0: ek eerlijk waar, en my hart sal gebreek wees as jy dit nie eet nie.
1: Ja, maar dit,
0: so wat is belangriker vir jou, diet of vriendskap?
1: Ja, kijk exactly. Nou, plus as jy het gift is al geen calorieën nie.
0: Exactly.
1: Plus jylle gaan hom so uitwaak.
0: Moet ek vir jou sticker laat print?
1: Hoor jy, Lindy?
0: Moet ek vir jou sticker laat print dat sê low calorie?
1: Dis soos wanneer jy vol vet kook bestel by een wegneem plekje, jy druk die diet knoppie. Onmiddellik is het diet.
0: Dan sê vol vet kook, dit laat het so sloshy klink.
1: Dis die beste ding. Kijk, elke nou en dan is ek lis vir een vol vet kook.
0: Vol vet kook, klink.
1: Want as jy vrou, kan ek asblief een Coca-Cola kry, dan sê jylle, wil jy een zero of een light, of dan sê ek, vol vet.
0: Ek voel my kie stout vandag. Nee, maak hom helemaal vol. Geen ijs. Ja, it works well, man. It works well. Maar dit is 9 minuten net voor die tijd vandaag. Het is amper tijd voor die hele birthdays. So jullie het nog kans om in te stuur. Enig iemand kan instuur, behalwe Laurens en Ma. Maar verder kan enig iemand instuur. Is jullie reg?
1: Kan ek net sê, Jolandi sê ook, maak asblief Lisa en melk, dat is honger. Ek is altijd honger.
0: Kom, ons gaan net hier naartoe, alsjeblieft.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Beyond Color.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, daai.
4: It started with hello. 8 minute net voor die tijd van 8.
5: Ja, ons gaan een spaarbusie begin vir therapie.
4: Ja, dit op een begrafenis voor ons, hier van die twee man.
5: At least gaan Emmy saam sing. Therapie vir nou.
4: Nee, het werk, man. Het werk. Maar het is tijd voor ons bykie vir birthdays, Lies.
5: Iedereen sê, morgen, baie geluk aan die beste Tannie Marie van de Westhuizen met al verjaarsdag. Baie dankie vir alles wat Tannie vir ons doen. Ons is baie trots omdat Tannie my Tannie is. Liefde van jou enigste Alex Grasman. Oep! 2 keer dieselfde boodskap, so maar net.
4: Is alright, dis 2 keer lekker birthday, verjaarsdag, baie geluk, Dion Botha, hoop jou dag is baie geseën, en vol liefde, jou skoonsis Erolien.
5: O, so mooi nom.
4: Beautiful.
5: Hierdie sê, 'n groot happy birthday aan die beste vriende van Leon Kaiden en Liam Barrington. Baie geluk met die 11de verjaarsdag, geniet het seens, absoluut fantastisch, om al 3 het so saam verjaar.
4: Oh, good times, maar ek denk ons kort al lekker nieuwe song, en natuurlijk het van die groot kokodore hanne gevat.
5: Ja.
4: En song gemaakt en ons is so blij, ons sê sommer juppie.

uit het land verleren. Wat is van ons geworden? Dat ons een kamer.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses.

0: an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 13 Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeks, daar 6 tot 9 vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch, Jacob Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus, ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot ons in huis toe. Good morning, goeiemorgen. Kylie Minogue.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Family, when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family, when you buy a King Cars.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
7: Weer is voorbij, maar ek bly dink aan jou. Vergeet.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: On your marks, get set.
5: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that go.
5: Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

Die klanke van Gerard Stein en Richard van een Westhuizen met Bosveldbloed. Net voor het gapie met Goliath en Jean Belcher geef ons die wegloper. Tijd so 21 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Vrienden, die Newton Eeufeest Derby is aan. Hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kop eerste in Geesweek. En saterdag is het tyd vir die groot Newton Eeufeest Derby skies by Laerskool in Newton Park. Kom ondersteun ons spanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol pret, trots en traditie. Hierdie jaar is extra speciaal, want ons vier ons 100ste bestaansjaar. Vier dit saam met ons van die eerste vlijkie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai rechtstreeks uit saterdag by Laerskool Newton Park. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry, 100 jaar van trots, traditie en toekomst.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalit op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Volg ons op Facebook at Luister FM.
1: En als ik jou awesome hoor, en je stil weer een deel van mij beet, en ik slaap al jou aan.

zoek. Toen vind ek jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ek nog soos gisteraand. Nou kan ek sê,

plek. Hoe is de van die berg waar ik moest kan herinneringen maak. Al leed ik skaars die geld om rond te staan.

Russische meis. Botongen die spins is zijn grootste vind. Met een groot gevecht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Zij was de engel met de angel en een zwart limousine. Verslaafd van rock'n'roll en aan nicotine.

kan je woorden nog hoor. Kies allemaal een rechte en dan volg ons zijn spoor. Zo stap jij maar oors en dan stap ik maar.

Nike in boetsen, een mond wat jouw hart laat staan. Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw gerechtskantore, nie in laars oor verhoor nie, jou diepste verste spore.